0: Dat zeg ik voor tegen staan.
1: Dat is echt voor, go ahead.
0: Watch your lane, okay. Gonna be rock hard, basic.
1: 10-4.